بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, Samad Mesha Adil of Radio Islam International upon Saslot Khairul Quran. Alhamd, Allah Praise, Erkenning as for Allah Subhanahu wa Ta'ala, and Badang for Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Dhikr for Allah Subhanahu wa Ta'ala, Unsa Slach for Allah Subhanahu wa Ta'ala, Unsa Amal for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Special and the Balangar Kada that Allah Subhanahu wa Ta'ala for uns gegeerd in Alhamdulillah. Alle dankers for Allah Ta'ala, alle erkenningers for Allah Subhanahu wa Ta'ala, alle praises for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yenis that Allah Subhanahu wa Ta'ala to uns gelei, and that is Hidayat, and Hidayat is van Allah Subhanahu wa Ta'ala alleenlijk. En nummer twee, that Allah Subhanahu wa Ta'ala yet uns gebless en Allah subhanahu wa ta'ala het ons die oomblik vergun zodat ons die awamir van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwachtings van Allah ta'ala, die wette van Allah ta'ala kan bekom. Speciaal in die vier dae wat belangrijk is voor die moslim, in die dae van Dhul Hijjah, subhanallah ya Rab, die 10 dae van Dhul Hijjah, amin. En die ons weet dat Allah subhanahu wa ta'ala is lief vir die korbani. Dat beteken die korbani, Allah ta'ala is lief vir die muslim se strewe na Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ الْجِهَادِ. That Allah subhanahu wa ta'ala wanneer het kom met mujahida, wanneer het kom met korbani, wanneer het kom met onze opofferings van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons dat ons moet streven en onze streven naar Allah subhanahu wa ta'ala in onze amal, onze mujahada, haqqa jihadi. Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons, en Allah ta'ala zei wat ze streven verwacht Allah ta'ala, die streven wat oprecht is voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is belangrijk voor ons als de ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat ons moet verstaan dat elke streven van die moslim, van die ochtend tot die aan, Allahu Akbar, als die moslim rust op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, slaap op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zo streven. Als die moslim, Allahu Akbar, en dat betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan die moslim beloon. Dat elke methode van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elke leefstijl van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala gaan die moslim beloon. Dat is drie plekken wat die moslim die waarde van amal gaan zien. En dit is belangrijk. De eerste plek is dat die moslim gaan die waarde van amal, en dat gaan die moslim helpen die yakin van Allah subhanahu wa ta'ala in die dunya. Dat die amal, die praktijken van die moslim, help die moslim, help ons door onze levensstijd in die dunya. Dat onze onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala gaan ons helpen in die dunya, dat is de eerste vlak. Die tweede plek is waar die amal van die moslim gaan helpen, is in die kabr in barzakh. Zo so die amal van die moslim in barzakh gaan daar is voor die bescherming van die moslim en die gemak in die kabr raudatan min riyadil jannah. Dat die kabr gaan wees een van die tuine van Jannah. Amin ya Rab. Die derde is die, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan reël voor die moslim op die dag van Qiyama. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan baie lig maak die Qiyama van die moslim. Door die onderdanigheid van Allah ta'ala
die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die belangrijkheid van het, en Allahu Akbar, om zeker te maken, om te beschermen onze amal. Zo op die dag van Kiyama, die derde, dat op die dag van Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala, door de rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die amal van die moslim en die mujahada en die streven van die moslim, die korbani van die moslim, gaan die moslim helpen op die dag van Kiyama. En dat is dat zo dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die is die dua wat ons maakt. Wat is die dua wat ons maakt? Ons vraagt van Allah subhanahu wa ta'ala twee dingen. Eén is dat Allah subhanahu wa ta'ala moet maken onze dag van Kiyama Hisaba Yasira. Hisaba Yasira betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala op de dag van Kiyama, wanneer allemaal voor Allah ta'ala gaan staan, dat Allah subhanahu wa ta'ala moet gemakkelijk maken. Hulle vraag, Allah ta'ala moet gemakkelijk maken. Hulle antwoorden, Allah ta'ala moet het gemakkelijk maken die dag van Kiyama. Hisaba Yasira. Dat onze verantwoordelijkheid door onze amal, dat Allah subhanahu wa ta'ala moet ons beschermen tot op die dag van Kiyama. Amin. Dan ook dat die amal van die moslim, gaan die moslim helpen om binnen te gaan jannat, bij ghairi hisab wa la adab. Amin ya Rab. Dat die amal, die praktijen, die moslim op dien, die moslim op die onderdanigheid van Allah ta'ala, die moslim op die sunnat van Rasulullah sallam. Wat gaan gebeuren met die moslim, ya Rab? Dat is dat die moslim, Allah subhanahu wa ta'ala, een van die beloningen van Allah en die belofte van Allah ta'ala, die is belangrijk. Dat die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala is die, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan maken dat die moslim binnen gaan jannat, bij ghairi hisab wa la adab. Subhanallah, ya Rab. Ons maakt dua dat Allah ta'ala voor ons maakt van diegene. Amin. Dat die moslim gaan binnen gaan jannat, zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala die moslim enige vraag gaan vragen. Die is die moslim wat onderdanig geweest is voor Allah ta'ala, probeer in hulle gebroken manieren, methode, voorkomst, om onderdanig te zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die moslim, subhanallah, ya Rab. Dat is die moslim die op die dien van Allah ta'ala geweest is, die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is dien. Allahu Akbar. En dat is die moslim wat zeker gemaakt dat hulle herstel hulle daden in die dunya. Niet wacht voor die dag van Qiyama niet. Die moslim, Allahu Akbar, wat tauba en istighfar maken die dunya, en niet wacht voor die dag van Qiyama niet. Die is dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan niet die moslim, Allahu Akbar, wie omzelf voorbereidt voor die dag van Qiyama en die dunya, dat die moslim gaan staan voor Allah ta'ala alleen, Allahu Akbar. En die en is dat, dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn belofte is waar. En Allah subhanahu wa ta'ala bekomt die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is het, dat die eerste beloning, Allahu Akbar, voordeel voor die moslim, is dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan maken dat die moslim moet binnen gaan jannat bij ghairi hisab. Zonder dat die moslim gaan enige gevraagd gaan worden. Allahu Akbar. Nummer 2, wala adab. En nummer 2, dat die moslim gaan niet gestraft worden bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat gaan geen straf is voor die moslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, van een van die fadail, van die moslim wanneer hij doodgaan. Die moslim wat onderdanig is bij Allah ta'ala. Die moslim wat gehoorzamig is bij Allah ta'ala. Die moslim wat streven Allah subhanahu wa ta'ala toe. Die moslim van salah 5 keer een dag. Die moslim van fast, verstaan wanneer die fard fast is, die sunnat fast. Die moslim van die dikker van Allah subhanahu wa ta'ala. Die tilawat van die Koran, Allahu Akbar. En om te leren van Anbiya, die tilawat van die Koran. En om te lezen die Koran van Anbiya alayhi salatu wa salam is ook een dikker. En in dat niet, subhanallah, dat die moslim wat zegt, subhanallah, alhamdulillah,
wa la ilaha illallah Allahu Akbar. The Muslim subhanallah wa sadaqa akhir. The Muslim wat mujahada mag streewe. The Muslim wie tijd maak om te leer die dien van Allah Ta'ala. Niet net om te leren om te verstaan die woord van Allah Ta'ala, wat die Koran van Allah Ta'ala, die mushaf wat voor ons is, die Koran, om zeker te maken dat ik verstaan wat ik is. Die moslim, wanneer dat die moslim, wat streven naar Allah Ta'ala toe, in elke aspect, probeer hard en probeer een zoek. Die moslim is dat. Dat wanneer die moslim moet maningal, wanneer die moslim moet doodgaan, wat gebeurt? Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam verdedigt ons. Dat wanneer die moslim moet doodgaan en Malak al-Maut komt met die engelen om te komen halen die roeg van die moslim. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan die dood van die moslim bijen gemakkelijk maken. Zover dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam zegt ons. Dat wanneer een persoon een haar uit deegheid haalt en hij trekt die haar uit die deegheid, Allahu Akbar, en hij haalt die haar uit die deegheid, dat is hoe die roeg uit die lichaam van die moslim gehaald gaan worden. Die is die omgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke moslim, elke persoon in die wereld, Allahu Akbar, in verband wat Allah subhanahu wa ta'ala gedoen heeft voor ons, in verband met die vergifnis van Allah ta'ala, in verband met die aanvaring van onze amal, in verband met die omgeving van Allah Ta'ala, in verband met die gemakkelijkheid in die leven, in verband met die dat Allah Ta'ala ons uitgehaald het, mina dhulumat ila noor, uit die duisternis uit van alles, en Allah Ta'ala het ons geleid naar die noor van Allah Ta'ala, die lucht van Allah Ta'ala, Allahu nooru samawati wal ard, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die noor van die jemele sab'a, die zevende jemel, zeven jemelen, wal arda, sab'a, en die zeven aarde, wa ma bainahuma, en wat ook al is tussen die zeven jemelen, en tahta thara as-sab'a, en wat onder die zevende aarde ook is, het is Allah subhanahu wa ta'ala, is die een wie doen. Die ta'alimaat is belangrijk, die ta'alimaat is belangrijk, dat Allah subhanahu wa ta'ala wil dat gemakkelijk maakt voor die moslim. Die moslim en die moslima. Ons, die wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons doen. Die wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons doen in elke vorm. Dat het is die karm van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ons kan niet volmaakt voldoen. Die omgeving van Allah subhanahu wa ta'ala, die shukr van Allah subhanahu wa ta'ala, onze istighfar is ook zwak, onze tauba is ook zwak. Allahu Akbar. En alles die wat ons doen, dat is die karm van Allah ta'ala, dat wat Allah ons geeft, wat Allah enige persoon geeft, moslim en moslima, dat die moslim het niet gevoldoen. Die moslim het niet gevoldoen. Die verwachting van Allah Ta'ala en die wat Allah voor die moslim geeft niet. Dat is hier die barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik. Dat alles behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala. Die barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Die omgeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo die is het. Dat die moslim wat alle amal doen. Dat Allah Ta'ala bij dag van Qiyama. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala gaan maken dat hulle jannat binnen gaan zonder enige straf, zonder enige adab, zonder enige sikkel. Naam. So die is belangrijk voor die ummatie van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die da is belangrijk bij Allah ta'ala, subhanallah. Van die eerste dag van die l'hijjah tot vandaag toe en dan aangaan om zeker te maken dat ons beschermt onze amal. En dien dat die amal van die moslim moet wees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die amal van die moslim. En dat is dat muni la sharika la. En ons zal zien dat ons moet niet doen voor riani. Dat ons wel mensen moet zien.
Ons moet niet doen deer dat ons geforceerd is nie. Ons moet niet doen, verstaan, zodat ons wil hê, mensen moet ons groot maak nie. Onze mujahada, onze kurbani, onze streven, lillahi rabbil alamin. Dat is voor Allah subhanahu wa ta'ala, die een wie ons leven gegeerd het. Dat is voor Allah subhanahu wa ta'ala, die een wie het gemakkelijk maakt voor ons. Dat is voor Allah subhanahu wa ta'ala, wie die instructie geeft van gezondheid. Allahu Akbar. Gezondheid is makhluk geschapen bij Allah. Ziekte is makhluk geschapen bij Allah. Geld is makhluk geschapen bij Allah. Rijkdom is makhluk geschapen bij Allah Ta'ala. Zwaarigheid is makhluk geschapen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat ons kan aangaan. Dat is dat die moslim moet voor hem heen. Voor hem heet Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is, dat als die moslim Allah subhanahu wa ta'ala heet, in wajatani wajata kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala zijn hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala adresseer ons, dat we moslim, we die kinders van Adam alayhi salatu wa salam, ja ibn Adam, in wajatani wajata kulla shay. Dat we ibn Adam, als jij, als Eve, mij Allah gevindt, wajata kulla shay. Dat jij het alles bevindt. Jij het alles bekom. Allahu Akbar. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. En in het dit niet. Allah ta'ala zegt voor ons. Jij bin Adam utlubuni. Hadith Qudsi. Jij bin Adam utlubuni. Dat we die kind van Adam alayhi salatu wa salam. Zoek voor mij. Utlubuni. Streven voor mij. Vafirru ila Allah. Hartloop naar Allah ta'ala toe. Ja Rab. Dat is dat in die onderdoof van Allah Ta'ala, die dikker van Allah, die dua naar Allah, die salaf Allah subhanahu wa ta'ala, die tilawat van de Koran met verstaaning om te vergroten en te versterken onze iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ibn Adam utlubuni. O die kind van Adam alayhi salatu wa salam, die kinders van Adam alayhi salatu wa salam, utlubuni. Allah zegt, zoek voor mij. Allahu Akbar. En dat is wat ons moet doen. Dat is wat ons gedoen het. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan ons beloon. Allah subhanahu wa ta'ala beloning is die. Die persoon wat hier enige Allahu Akbar zwaarigheid gegaan het. Het is die kassam van Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'd al usri yusra. Allah ta'ala verkondig. En het is bestempel in die Koran. Ba'd al usri yusra. Dat elke moslim moet in die wereld weet, dat als je Allah Ta'ala hebt, dan die toets van Allah Ta'ala, wat ons vertaalt als zwaarigheid, yusra. Dat Allah Ta'ala gaan 10 dieren opmaken. Eén toets, Allah maakt 10 dieren op. Amin, ya Rab. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. En die in onze kurbani, in onze streven naar Allah ta'ala. Die is die ummat van kurbani. Fajr is kurbani, dat is streven. Die lawat van die Koran, dat is kurbani, dat is streven. Dat vat onze tijd. Dat vat Allahu Akbar. Dikker maak van Allah ta'ala is kurbani. Ta'alim, leer is kurbani. Dat vat onze tijd, dat is streven. Om onze salat te lezen is korbani. Nafil salat is korbani. Allahu Akbar. Om sadaqa te geven, het is een korbani. Het is een streven. Die dat ons het doen. Onze amal moet voor Allah is. Zodat ons kan bekomen die belofte van Allah Ta'ala. Wat Allah voor beloven. Om ons te geven als die ummat van Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rab. Amin. Zo en die Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. En Allah subhanahu wa ta'ala is deedek. En ons leren in de Koran en ons leren bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat is het? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Die is het. Dat al onze amal, inna salati, dat die salat dat ik lees, hoeveel van khushu en khudu, focus op Allah Ta'ala, focus op die kalam, die woorden van Allah Ta'ala, focus op die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala. Denk, focus op die ayat wat ons leest. Focus op die dua en die salah. Focus op suratul fatiha en die salah. Focus op die Allahu Akbar. Op die ayat wat ons leest. Of die surahs na suratul fatiha. Inna salati.
dat inderdaad in die salah, onthou die, dat shaitaan is daar. En dat is belangrijk om te beschermen onze amal, onze streven, onze praktijk. En dat is dat ons moet kijken die intentie van het. Voor wie doe ik het? Voor wie doe ik het? Wat is mijn, wat is mijn reden? Wat zoek ik uit die uit? Voor wie heb ik het gedaan? Inna salati, dat mijn salah is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusuki, nusuk, dat betekent een tarjuma, een vertaling aan nusuk, meaning al-adhiya, die korbani wat ons gemaakt, die nusuk. Inna salati wa nusuki, an nusuk, dat betekent alle vormen van streven. Alle vormen van streven, korbanis. Alle vormen van streven. Wa nusuki. En dan, nummer drie, wa machiaya, mijn leven. Ja, Rab. Mijn leven is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mijn leven breng ik op die amr van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa machiaya, dat ik maak zeker dat ik lees mijn salah. Ik maak zeker dat ik, Allahu Akbar, ik is praktisch op die shariatul islamia. Wa machiaya, mijn leven. Ik maak zeker dat ik is bezig met halal. Ik blijf weg van haram. Wa machiaya. Ik maak zeker dat ik is op die sunnat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Wal machiaya. Ik maak zeker dat ik bekom die geleerdheid van dien. Wa machiaya. Mijn leven van die ochtend tot zaans. De ochtend tot die aan. Lillahi rabbil alamin. Dat is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zo een is mijn leven. Wa mamati, wanneer ik dood ga, dat ik moet zeker maken dat ik ga dood op kalima la ilaha illallah. Dat ik ga dood op kalima, ik maak zeker subhanallah. Dat wanneer mijn roeg moet gevat worden, mijn roeg moet teruggeroepen worden bij Allah ta'ala, dat ik is op die amr van Allah subhanahu wa ta'ala, die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat ik is een dua, ik is een istighfar, ik is een tauba, ya Rab. Zo die is wa mamati, dat ik vat een kassam, dat mijn leven, en ik vat een kassam, dat mijn dood, lillahi rabbil alamin, dat het is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Alleenlijk Allah, la sharika lah. La sharika la. Dat ons wordt geleerd. Dat ons wordt geleerd. Dat ons vat niet aan. Ons aanknoopt niet aan een goede met Allah subhanahu wa ta'ala. Ons vat niet iemand anders. En ons aanknoopt om. En ons maak om. En ons breng om. En ons maak om nabij aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ons makelen niet. Ons breng niet een vergelijking. In verband met Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la. Dat ik ga niet shirk maken met islam niet. Ik ga niet shirk maken met iman niet. Ik ga niet shirk maken met amal niet. Ik ga niet shirk maken met sadaqa niet. Ik ga niet shirk maken met leven la sharika la. Wabidhalika umirtu, is het. Wabidhalika umirtu. Dat ons was die instructie komt van wie? Die instructie nummer 1 is van Allah subhanahu wa ta'ala. Babidhalika umirtu, dat die instructie komt van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ook. Babidhalika umirtu, dat ons kreeg dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in verband met die instructies van Allah ta'ala, die verwachting van Allah ta'ala, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was uswatun hasana. Dat Rasulullah sallallahu was de beste voorbeeld. Allah zei, walakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Dat we die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ik Allah. Wie jullie geskapen dat amal geskapen dat anbiya alaihi salatu wasalam geskapen dat beter als mensdom. Allah heeft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geskapen ook. Wat zei Allah ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala zei, Fa yala di ummat muslim, walakum, dat fa yala en di nabi, walakum. Allah ta'ala zei, voor ons als die ummat, fi rasulillah uswatun hasana,
in die Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala was die beste voorbeeld. Allahu Akbar. Dit beteken dat deur die Sharia en die ayat van Sharia, die ayatul muhkamat, die ayat van hukum, die ayat van wet, wa may yuti ar-rasul faqad ata Allah, dat wie onderdanig is vir rasul sunna faqad ata Allah, die persoon is prakties op Quran, sien dit, wa may yuti ar-rasul faqad ata Allah, dat die persoon wie itaat maak van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die korbani, in onze adin, in onze mujahada streven, dat die persoon maak itaat van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat leer ons van dit? Dat is die leefstijl en die leefwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is wahi. Die leefwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat ons noemt sunnat, is wahi. Wat is die? Allah zegt in verband met Rasulullah, die belangrijkheid van sunnah, die belangrijkheid van adhiya, om te slag voor Allah, die korbani, alles, die manier van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Wat zegt Allah ta'ala in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dat onze Nabi praat niet van zijn eigen wil niet. Onze Nabi praat niet van zijn eigen geheer niet. Onze Nabi praat sallallahu alaihi wasallam praat niet van zijn sakaf niet. In huwa illa wahyi yuha. Dat die Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala praat uit wahi, praat uit ayat van de Koran, praat uit die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is onze Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elke sunnat is belangrijk voor die ummati. Elke sunnat is daar zodat die ummati kan benaderen worden aan Allah en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Die sunnat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat die ummat wat praktisch is op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wordt vergeven bij Allah ta'ala. Die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat die ummat die wat praktisch is op die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wordt beloond bij Allah ta'ala. Die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elke sunnat wat die muslim en muslima praktisch is, dat die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaan die muslim beschermen, ya Rab. Allahu Akbar. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, man tashabbahu qawm fahuwa minhum. Wie volgt en wie hulle self benader aan die voorbeeld van mensen of een kom, een nasie, fawaminu, dan is van hulle. Die persoon wie benader homself aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat die persoon gaan yakshuruhum, dat die persoon gaan op die dag van Kiyama voor Allah te laten staan en dat die persoon gaan omvind in die vergadering van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vergadering Anbiya alayhi salatu wasalam, vergadering van die mujahideen, vergadering van die salihin. So almal, die is het, die wie onderdanig is voor Allah subhanahu wa ta'ala. En die en is het, dat in die dag, van die dag van, verstaan die dag van Eid, en tot vandaag, wat ons gaan zeggen tot voor Maghrib, Salah is het die verstaan de Yamu Tashriq. Dat is die drie dagen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven heeft om voor te gaan en om te maken die korbani enzovoort. En die is dat Allah ta'ala's lieve korbani. Allah ta'ala's lieve streven. Allah ta'ala's lieve mujahada. En dat is die dag wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven heeft. Die waardering van het is van belang. En om te weten dat wat is die maksud ol matlub. Wat wordt verwacht van ons af? Wat wordt verwacht van ons af van Allah subhanahu wa ta'ala? Dat Allah subhanahu wa ta'ala wil hebben die taqwa. Die taqwa, dat betekent die versterking van vernootskap met Allah ta'ala. Ilaka ma'Allah. Dat wat is onze vernootskap met Allah subhanahu wa ta'ala? Somtijds heeft onze vernootskap en een sterk vernootskap met onze werkgever. Somtijds heeft het een sterk vernootskap met die persoon. We staan in die bank. Somtijds want het een sterk vernootskap met onze vrouwen, onze kinderen en onze familie. Wat is onze vernootskap
En wat ons is ilaqa ma Allah. Dat hoe nabij en hoe sterk, hoe ons vast aan die aan Allah Ta'ala. Wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraku. Dat ons moet vasthouden aan die dien van Allah. Al-hablu ay ad-dien. Dat ons moet vasthouden aan die dien van Allah Ta'ala. En wat zei Allah Ta'ala? Wa la tafarraku. Dat ons moet niet wegdwalen. Wa la tafarraku. Moet niet wegdraaien. La tafarraku. Moet niet men acht die dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dat die dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala is die enigste, Allahu Akbar, geschenk wat ons heeft, bescherming wat ons heeft. Allahu Akbar. Wat ons kan voorstuur vanmorgen. Wat te vertand door nafsu maqaddamat ligat. Dat die ziel moet zien wat het voor hen toe stuur voor die kabber. Allahu Akbar. Voor die dag van Qiyama. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maak ons van die gene, ya Rab. Amin. Die ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muslim wal muslima. Die is die beste guns wat Allah Subhanahu wa Ta'ala een muslim kan geven. Een is die guns van hidayat, leiding. Een is die guns van tawakkul om vast te houden aan Allah Ta'ala. Een is die guns van versterking van iman en amal. Die is, verstaan, een is die yaqeen. En een is die wat ons zegt, verstaan die aanleiding. Een is die istiqamat om op dien te blij. Dat die persoon houdt vast aan die dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala. En dat is die leefwijze, die sunnat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die is dat. Dat die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dat Rasulullah sallam was ajwad naas. Dat Rasulullah was die ene wat baie vrygewig was. Die beste in gee vir Allah. Die beste om te sien dat die moslimse lewe moet vermaklik word. Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat daar was 'n oomblik in die tyd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat een van die sahabi radhiyallahu anhu, wou vra vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die kamies, soos ons gaan sê, die kurta van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of dat is een riwayat, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gee vir die sahabi die kamies. So die gee van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sadaqa. Die gee van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sadaqa. So die sahabi was so, Allahu Akbar, hy was so blij, en hy was so blij, dat hy sê op die dag, hy sê dat die kamies wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegee het, die kurta van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die dag wanneer ek maningal, die dag wanneer ek doodgaan, dat die kurta wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die barakat van die kamies van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die niyat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was die beste in die voorbeeld. Yuthiruna ala anfusim walau kana bi khasasa. Dat die ene sahaba radhiyallahu anhu in die spandeer vir Allah Subhanahu wa Ta'ala. En die ander kant is die nabi van Allah Ta'ala die beste. Dat die nabi van Allah Subhanahu wa Ta'ala trek sy kurta uit en hy gee dit vir die sahabi radhiyallahu anhu, ya Rab. So die beste was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En die sahabi sê dat wanneer ek maningal, wanneer ek doodgaan, ek vra dat julle my moet begrawe, en die moet my kafanis, die moet my kafanis, die is die kurta wat ek in moet begrawe word, dat moet paard van my kafanis, zodat Allahu Akbar, wat Allah, en wie Allah Ta'ala kies, daar is Allah Subhanahu wa Ta'ala, daar is Rabbul Alamin, daar is Al-Karim, daar is Allah Ta'ala wat omgee, as die ummatie nie ons omgee, as daar swakheid is in die omgee van die ummatie, Allah Subhanahu wa Ta'ala gee nog om. Amen. So die is dit, dat ons kree dat sahaba radhiyallahu anhu in sadaqa, dat sahaba radhiyallahu anhu, hulle het iman gehad in sadaqa, geloof, hulle het yakin gehad in sadaqa, die belofte, die wat Allah Ta'ala sê in die Koran, die belofte van Rasulullah sallam. Wat is een van die beloftes? Man jab il hasana fal ashar amsalia. Dat die persoon wie het daad doen, die persoon wie goed doen, fal ashar amsalia. Een die goeie daad
Allah subhanahu wa ta'ala vermeerdert het na 10 keer meer. En Allah subhanahu wa ta'ala sê at aan dat Allah ta'ala kan het vermeerderen. In ayat 700 keer. En die fadail maakt het meer in die belonings van amal. In die verdedelijke in die ta'alim, die onderwijs van het. Maakt het meer die beloning. Die is het sahaba ratlanu. Hij heeft het niet net gedaan voor die beloning niet. Maar die sahaba heeft gezoek Allah. Die sahaba was op die streven naar Allah. Die sahaba was zeker om die belofte van Allah te laten hak. Allahu Akbar. Wa man azdaku min Allahi qila. Wie is meer op die waarheid dan Allah Ta'ala en die zeggenschap van Allah Ta'ala, die belofte van Allah Ta'ala, die woorden van Allah. Die is Allah, Rabbul Alameen, Rabbul Nas, Rabbi wa Rabbukum. Die is Allah Ta'ala. Allah is die Allah van die moslim en die kafir. Allah Ta'ala is die Allah van Anbiya alayhi salatu wa salam. Allah Ta'ala is die Allah van Jibril alayhi salatu wa salam. Allah is die Allah van Malak al-Maut, Allahu Akbar. Allah Ta'ala is die Allah van die Malaika, wat verantwoordelijk is voor risk, ya Rabbul Alameen. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. En die is wat belangrijk is voor ons. Die sadaqa van sahaba radhiyallahu anhu en die sadaqa van die adhiya is bij belangrijk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei dat die sadaqa en die beloning, bespreking van die beloning, Allahu Akbar, wat Allah tala die persoon gaan geven, wie korbani gemaakt het, wie geslaagd het, dat Allah subhanahu wa ta'ala voor elke haar viesel van haar op die lichaam van die dier, Allah subhanahu wa ta'ala gaan die persoon een beloning geven, ajr, een beloning geven voor elke haar. Amin, ya Rab. Dat die schaap of die bok of die, as it is die kameel of die koe, waar het ook al is, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan die dier wat die persoon opgeofferd van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gaan het op die mizan zet. Allah ta'ala gaan het op die skaal zet. Ja Rab, en daar is baie belonings in die in. Nie net dit nie. Dat die sadaqa, een is dat die kurbani wat ons maakt, dat is om kurb la'allakum tattaqun. Die dat ons moet bekomen, Allah, die taqwa van Allah, die versterking van Allah, die geloof van Allah Ta'ala, die iman in Allah Ta'ala, die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala, alles die is belangrijk voor die ummati. Zo in die en is het, dat die ummati is het eens bij die korbani ons weet, dat is het eens bij die vlees, dat ons verdeel die vlees in 3/3, 1/3 voor die familie, 1/3 voor die persoon wie adgia gemaakt het, korbani gemaakt het. Die andere derde, het is voor die familie wat nabij is, van die familiegezin. Verstaan? En dan is die andere derde voor die fukara wal masakin. Dat wie ook al is, wie arm is, die wat nodig heeft, zo die sadaqa is die. Zo die beloning is groot. Die beloning is groot bij Allah subhanahu wa ta'ala. Verstaan? Dat Allah subhanahu wa ta'ala die persoon wat gee sadaqa, die persoon wat gee sadaqa, Rasulullah sallam sê, dat sadaqa is een vorm van beskerming van die vier van Jahannam. Sadaqa. Rasulullah sallam sê, dat jylle met, van jylle familielede, gesin, wie siek is, gee sadaqa, zodat hulle kan gezond word. En dan nummer 3, sadaqa tul jariya. Nummer 3 is die sadaqa wat ons gee, voor die van onze familie wat maar niet alles wat doet is. Zo so die is dat wanneer ik ook korbani vlees eet gee. Verstaan die lil masakin wal fukaraat. Voor die arme mens. Dan maak ik ook Allah die beloning van die amal, die sadaqa. Gee dit voor onze mensen, onze familie, onze ma, onze pa, onze broers, onze kinders. Wie doodgegaan het. Wie een barzagen is. Sadaqa. Die is het. En die is, as ons kyk in die voorbeeld van het, een dag, toe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fajr, toe sat Rasulullah sallam met die sahaba radhiyallahu anhu. En dat was die geaardheid van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam om Fajr baie vroeg te lees,
net wanneer die tijd van Fajr ingekomen is. Sahaba radiallahu anhu heeft gezet na die salatul Fajr en het gezet bij Rasulullah Islam voor ta'alim, voor onderwijs. En in die dag voor Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Sahaba radiallahu anhu kom, hulle lees salah, hulle sit in die vergadering in die majlis van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa salam vraag voor die Sahaba, is dat enige van julle wie vast vandaag, wie poase vandaag? Verstaan? So Abu Bakr radiallahu anhu sê, Anna ya Rasulullah, Anna asum al-yum. Abu Bakr radiallahu anhu sê, ek Rasulullah Islam, vandaag ek poase, ek vast. Subhanallah. Rasulullah Islam vraag weer, in die tijd van Fajr, Rasulullah Islam vraag, is dat enige iemand van julle wie een janaza bijgewoond het? Abu Bakr radiallahu anhu sê, Anna ya Rasulullah, ek ya Rasulullah Islam. Ta'ajjaba al-ashab khawl fil majlis, dat die sahaba was verbaas. Subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu voor die Fajr tijd, hij was bij een janaza. Hij sê, ya Rasulullah Islam, ek het bijgewoond een janaza. Ik heb bijgewoon een janaza, die maqam, ajr, die beloning bij Allah. Dat ik het bijgewoon een janaza voor ik gekomen voor de Fajr Salah. Dan de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die hadith is een sahih muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vraagt, is er enige iemand, wat iemand gaan bezoeken dat wie ziek was, of wie ziek is. Sahaba radlanu kijk, Allahu Akbar, verbazend. Abu Bakr radiallahu anhu zei, Anna ya Rasulullah sallam. Anna yani, Abu Bakr radiallahu anhu zei dat ik het gaan bezoek. Anna azurtu yani al-marid. Abu Bakr radiallahu anhu zei, ik het gaan bezoek. Marid, betekent iemand wat ziek is. Khabas, ajib, verbazend. Met Abu Bakr radiallahu anhu. En nummer 4. Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam sê, fra, is er enige iemand van julle wie sadaqa, is er enige iemand van julle wie sadaqa gegeed het? Sadaqa voor Fajr, ja Rab, sadaqa voor Fajr. Abu Bakr radiallahu sê, Anna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, ya ayyuhal muslim isma'u, dat die ummat ons moet leer, dat die sadaqa wat ons gee, gaan ons beskerm van naar Jahannam. Die vier van Jahannam. Ja Rab, Allah maghfadna. Wa ja'alna min al-sadiqin. O mutasadiqin. Allah tala moet ons maak van die mensen wat oprecht gaan is. En Allah moet ons maak van die mensen die spandeer. Voor die plezier van Allah. Voor Allah. Om ons te benaderen Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat ons die belofte kan krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rab. Abu Bakr radiallahu anhu says, Anna ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat ik wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqa gegee. Huh? Kaif Abu Bakr? Hoe is het zo? Van? Abu Bakr radiallahu anhu says, dat op mijn pad naar die masjid, beter kandideer van die masjid, dat was iemand wat gevraagd het, van massa ila falatan har. Als voor die persoon wat komt voor onze dier, en biedel, Allah says falatan har, dat ons moet niet die persoon wegwijzen. Allahu Akbar, akhlaq Abu Bakr radlanu. Die akhlaq van Abu Bakr radlanu, dat Rasulullah Islam zei, athkalu shay ala al-mizan khusnul khuluq. Dat die zwaarste op die skaal, die mizan, gaan wees die persoon met die beste karakter. Abu Bakr radlanu. Dat Abu Bakr zegt dat ik het sadaqa gegeven, die kort van die lang, dat is bij bayan, verdedelijking, die kort van die lang. Dat ik het sadaqa gegeven voor die persoon, wie gebedeld het, wie gevraagd het, beter kan die masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt dat die persoon wie vast, dat die persoon, subhanallah, wie gaan naar die janaza toe, dat die persoon wie gaan bezoek die ziek, dat die persoon wie gee jannat, dat die persoon wie die vier amal in sy leven is van ahlu jannah, is van die mensen van jannah.
Allahu Akbar. Is aan die mensen van Jannat, ya Rab. Die sadaqat, die yakin wat sahaba geëd het. Die yakin en die verstaan van die Koran. Daarom is het belangrijk om te lezen die Koran met verstaan. Dan sahaba radhiyallahu anhu, waida tuliyat alayhim ayati zadatum imana. Dat die sahaba van de Koran gelezen, hulle word herinner aan Allah subhanahu wa ta'ala, hulle verstaan die Koran van Allah subhanahu wa ta'ala, hulle maak tafakkur wa tadabbur, hulle ding diep, verstaan, maar doen naslaan weer kalb, hulle harte, hoe is hulle hart, sy conditie in verband met wat Allah ta'ala sê. Ja Rab, die is het, wa idha tuliyat alihim ayati fi al majhul, dat tuliyat, dat maakt niet saak wie het Koran gelees. Waar luister hulle aan die Koran? Waar hoor hulle die Koran? Hulle aandag Allah. Dat hulle is gekoppeld met Allah Azza wa Jal. Tuliyat alayhim ayati zadatum imana. Dat hulle iman het geversterk. Hulle iman het geversterk. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hulle verwachting. Wa ala rabbihim rabbul alamin. Dat de verwachting is van Allah Ta'ala Azza wa Jal. Die is het. Dat die dien is bij je mooi. Die dien is bescherming. Die dien is ilakum Allah. Die dien is om te benaderen aan Allah. Ma'rifatullah. Wie als Allah subhanahu wa ta'ala. Verstaan ons Allah. Allahu Akbar. Die dien van Allah Ta'ala is. Rabbana atina fi dunya hasana. حسن خسن الدين خسن الإيمان خسن الأعمال خسن التوجه إلى الله عز وجل دي بيست قرباني أم تخيه إس في الله دي بيست قرباني أم تخيه إس أم تبنادر الله دي بيست قرباني أم تخيه إس أم تبقوم الله ويرينز يا أمتي وانس المال دي أمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم Oe die kinders van Allah Ta'ala Adam alayhi salatu wa salam. Oe die kinders van Adam alayhi salatu wa salam. Utlubuni. Dat die kinders van Adam alayhi salatu wa salam. Allah Ta'ala sê. Utlubuni. Dat besoek my. Utlubuni. Soek vir my. Utlubuni. Strewe vir my. Strewe na my. Jy ben die Adam. Oe die kinders van Adam alayhi salatu wa salam. Luister Allah sê. Ons Allah. In wajadtani wajadta kulla shay. Dat is je voor Allah Ta'ala gevonden. Dan heb je alles bekom. Alles bereikt. Gemakkelijkheid in die dunya. Gemakkelijkheid in die kaberen. Gemakkelijkheid in de dag van Kiyama. En gemakkelijkheid die beste in Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala. Maak ons van diegene. Dat onze korbani moet gaan verwoord. Onze dien moet gaan verwoord. Onze iman. Moet gaan verwoord, onze toba moet gaan verwoord en onze sadaqa moet gaan verwoord voor het plezier van Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahi khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.